word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

Dan sê ek wil gewees daar, baby blue gewees daar vir jou op ramkatradio.co.za, myself jy nie gewees daar vir jou. Om mens, ons gaan begin sonder aan de 6 tot 8 Ramkat Country op Ramkat Radio. Wat is vanavond weer iets van alles, bykie ou country, nieuwe country, alles die mekaar gemeng vanavond. Het program tussen nou en vanavond 8 uur, my bykie te laat uitspan, ontspan, die begin van een nieuwe week die op Ramkat. Op pad vir jou liekie van Gene Rockwell, Gert Smit, When I Dream. Dan af jou Joanna Field, Don't Fly Too High. Don't feel the lotus when the gold

Heb je gezegd, zijn kwestie de leuders geweest dan? De leuders geweest dan, met when the gold in your hair turns to silver. Wat heb ik in die werkantrie? Lekker van Nightsmith samen met Avril Lavigne. Can you die from a broken heart? Dan af je Lily Rose met Work Like That. En dan voor je zo op het binnenkort. Iemand wat vandaag een beetje ouder is, verjaarsdag op die dag, 17 mei 2026. Is weer tweeënerij en dan vandaag zijn verjaarsdag. Ik ga af je Nightsmith en Avril Lavigne, dan af je Lily Rose. Lily Rose. Twee in een rij op pad naar vandaag's verjaarsdag toe.

Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand. Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, se kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag om 3 uur tot half 6, so dis 2,5 uur is gouwe treffers, en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek, en die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendings wissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het en ook so 'n paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou, as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word, om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.

op een koude dag. Een kachelvuur en wijn op een wintersnacht. Gedachten van jou in mijn hart vat vlam. Snoesig toegevouwen ons huisje bij die dag.

Drie keer geweest daar van Jim Reeves geweest daar. Via Van Ankersing, die ook genaamd William Charles Boardman, of bekend als Billy Forrest. Wat voor jou, Likkie van Dozy en Nianel, We've Got Tonight. Dan af jou, als jij ooit donderdagmiddag op TikTok inschakel, of even op je radio, ja, begin bij radio, en als je wil beeld bij, gaan die TikTok doen. He. So, laatst donderdag, wij was dit ons die programma, sommer begin met een levendige Samsung duet, ek en Pieter. Dus zingen ons Sam, nou, donderdag geweest, Sweet Caroline, met ons vrouwe naam, met een thema geweest. En vanavond sing Pieter vir jou, Sang Blue. Dan af jou Demi Lee Moore met If I Needed You. Drie in de rij op Ramkat Radio.co.za.

0: Ons hou Ramkat Radiofees by Bergrivieroord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makiti. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Andrei, DJ Pieter, DJ Hanley, as ook DJ Tarsius. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek, heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-3560-898. Die heel eerste Ramkat Radio Fees. Beslis een vir die boeke.
1: Hey body fangs and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks.

aan kan kou nie. Ok, nou ons bespreek vandag voorbeelde van kosse wat jy moet vermy om aan jou troeteldier te gee.

van die menselike missies beskou. Missions, missies. Die experiment het ten doel gehad om te bewys dat een levende passasier kan oorleef om in een wentelbaan gelanceerd te word en een omgeving te verdier wat die wegbaan vir menselike ruimte vlug en wetenskapelikes van die eerste data voorsien het oor hoe levende organismes op ruimte vlug omgevings reageer. Lyke is binnen enkele ure dood weens oorverhitting, moontlik veroorsaak deur die mislukking van die sentrale R7 onderhouer van om die loonvraag te skei. Die ware oorsaak en tyd van haar dood is eers in 2002 bekend gemaak. Nou, jy moet in acht neem dat sy is al in 1957 is sy al die ruimte ingeskiet en die ware oorsaak en tyd van haar dood is eers in 2002 bekend gemaak. Daar is eerder wyd berig dat sy gesterf het toe haar suurstof op dag 6 opgeraak het, soos die Sowjet-regering aanvankelijk beweer het. Sy is doodgemaak voor suurstofinspuiting. Op 11 April 2008 het Russische ambtenare een monument vir Laika onthul. Een klein monument ter ere van haar is by die militaire navorsingsfaciliteit in Moskou gebouw wat Laika se vlug in die ruimte voorbereid het. Dit het een hond uitgebeeld wat bo op een vuurpijl staan. Laika verskyn ook op die monument vir die veroveraars van die ruimte in Moskou. Nou, na die sukses van Sputnik 1 in Oktober 1957, dit is een maand vroeger, wou Nikita Khrushchev, die Sowjet-leier, een ruimtetuig hee, wat op 7 November 1957 gelanceer kan word om die 40ste herdenking van die Oktober Revolutie te vier. Bouwwerk het reeds begin aan een meer gesofistikeerde satelliet, maar het sou eers in December gereed wees. Hierdie satelliet sou later Sputnik 3 word. Om die November sperdatum te haal, het beteken dat een nieuwe vaartuig moes gebouw word en Khrushchev wou specifiek hee dat die ingenieurs een skouspelachtige ruimteproject moes lever, een missie wat die triomf van Sputnik 1 sou herhaal en die wereld sou verstom met Sowjet vernuf. Beplanners het op die wentelvlug met een hond gevestig. Sowjet vierpijlingenieurs het lang al een hondebaan beoog voordat hulle menselike ruimtevlug probeer het. Sedert 1951 het hulle 12 honde op ballistische vlugte in die suborbitale ruimte laat vaar en geleidelik gewerk aan een wentelbaansending wat vir geruime tyd in 1958 gestel is. Om aan Khrushchev se eise te voldoen, het die orbitale hondevlug vir November-lancering bespoedig. Volgens Russische bronne is die amtelike besluit om Sputnik 2 te lanceer op 10 oktober of 12 oktober geneem, wat minder as 4 weke oorgelaat het om die ruimtetuig te ontwerp en te bouw. Sputnik 2 was dus iets van een haastige project, met meeste elemente van die ruimtetuig wat uit rowwe sketse gebouw is. Afgesien van die primaire missie, om levende passasier die ruimte in te stuur, het Sputnik 2 ook instrumentatie bevat om sonbestraling en kosmische strale te meet. Kom ons luister gauw na The Ballad for Laika,
soos dier Antonio Vai gesing. Luister mooi na die woorde van Laika se lewe.

Ja, gesien uit die oe van die hond, toer in die ruimte, the little dot that you live on, enzovoorts. Die tuig was toegerus met levensondersteunende stelsel, wat bestaan het uit seerstofopwekker en toestelle om seerstofvergiftiging te vermy en om koolstofdioxied te absorbeer. Een waaier wat ontwerp is om te activeer wanneer die kajuit temperatuur 15 grade Celsius oorskry, is bijgevoeg om die hond koel te hou. Genoeg kos in een gelatine-achtige vorm is voorsien vir een 7 dae lange vlug. En die hond is toegerus met een sak om afval te versamel. Een harnas is een ontwerp om aan die hond gepas te word en daar was kettings om haar in beweging sterk te beperk tot staan, sit of lee. Daar was nie plek om in die kajuit om te draai nie. Een elektrokardiogram van die hartklop gemonitor en verdere instrumente het respiratietempo, maximum arteriële druk en die hondse bewegings gevolg. Nou die opleiding van die hond, Laika is gevind in, as een verdwaalde rondlooprond wat in Moskouse strate rondgedwaal het. Sowjet wetenskaplikes het verkies om Moskou weglopers te gebruik, stray dogs. Aangesien hulle aanvaar dat sulke diere reeds geleer het om die toestande van erge koue en honger te verdier. Hierdie proefkonijn hond was een 5 kilogram baster wijfie, ongeveer 3 jaar oud. Een ander verslag het berig dat sy ongeveer 6 kilogram geweeg het. Sowjet personeel het haar verskeie name en bijname gegee, onder andere Kudryavka. Dit is Russies vir klein krullerig. Zuka is klein beesie en Limonchuk klein sierlimoen. Laika, die Russische naam vir verskeie rasse honde, soortgelijk aan die husky, was die naam wat reg oor die wereld gewild was. Die letterlijke vertaling daarvan sou baker wees, plaver. Van die Russische werkwoord layat, om te blaf. Volgens sommige verslae het die technici haar eindelijk Kudryavka na Laika vernoem weens haar harde geblaf. Die Amerikaanse pers het haar Mutnik genoem, is Mut plus die achtervoegsel Nik as een woordspeling op Sputnik. Gedoop en of na haar verwijs as Curly. Haar ware stamboom is echter onbekend, alhoewel dit algemeen aanvaar word dat sy deels husky of ander Noordiese ras was en moontlik deels terrier. NASA verwijs na Laika as een gedeeltelike Samoyed terrier. Een Russische tydskrif het haar temperament as flegmatisch beskryf en gesê dat sy nie agressief met ander honde was nie. Nou as ek na die foto van Laika kyk, ek weet nie, ek het nou al gehoor, dis een collie hond, ek het nou al gehoor, het was een German Shepherd, ek het, maar soos ek na die foto kyk, trek dit vir my baie na Jack Russell. So, dis die naaste wat ek persoonlik daaraan kan kom, maar die slimmer mense sal beter weet as hulle sê, een gedeeltelike Samoyed terrier. Die Sowjetunie en die Verenigde State het voorheen diere slechts op suborbitale vlugte gestuur. Drie honde is opgeleid vir Sputnik 2 vlug, Albina, Mushka en Laika. Sowjet ruimtelewe wetenskapelike Vladimir Yazdovsky en Oleg Gazenko het die honde opgeleid. Nou om die honde aan te pas by die grense van die piepklein kajuit van Sputnik 2, nou luister, is hulle
vir periodes van tot 20 dae in een toenemend kleiner hokkie aangehou. Die, ek word benauwd as ek aan dink, die uitgebreide nauwe aanhouding het veroorzaak dat hulle ophou urineer of ontlas. Hulle onrustig gemaakt en hulle algemene toestand laat versleg. Laxeermiddels het nie hulle toestand verbeter nie en die navorsers het bevind dat slechts lang periodes van opleiding effectief was. Die honde is centrifuges geplaas wat die versnelling van een vierpijl lancering nageboots het en is in machine geplaas wat die geleide van die ruimtetuig nageboots het. Ei, die arme dom hond. Ok, ek sê nie hond is allemaal dom nie, maar hy het absoluut geen idee van wat rondom hom gebeur nie. En hy word blootgestel aan hierdie soort technologie ding. Dit het veroorzaak dat hulle polsslag verdubbel het en hulle bloeddruk met 30 tot 65 tor verhoog het. Die honde is opgelei om een speciale hoofvoeding gel te eet wat hulle kos in die ruimte sou wees. Nou voor die bekendstelling het een van die sendingwetenskapelike vir Laika huis toegeneem om met sy kinders te speel en in een boek wat die verhaal van die Soviet ruimte medisyne vertel het Dr. Vladimir Yazdovsky geskryf: Laika was stil en bekoorlik. Ek wou iets lekker vir haar doen. Sy het min tyd oorgehad om te lewe. Kom ons luister nou nog een verslag van Maria Deins, wat ook die stem van Laika is, en verduidelik hoe Laika moes gevoel het of hoe sy voel op verskeie stadiums.

achtergrond wees, een opoffering aan die wetenskap op een eenrichtingssending na die buitenruimte. En jy sien daar, herken hulle al klaar, of daar sê hulle al klaar, een opoffering aan die wetenskap. En toch, julle sal net nou hoor, na alles verby is, het hulle self erken, of dan, ja, erken, dat die opoffering van een hond was nie dit werd wat hulle uit die missie uit geleer het nie. Het was maar net een kwestie van om voort te loop op die reisies van die buiterrein. Albina, wat reeds 2 keer op een hoë hoogte toetsvierpijl gevlieg het, dit is die ander hond, sou as Laika se rugsteen optree. Die derde hond, Muska, was 'n beheerhond. Sy moes op die grond bly en gebruik word om instrumentasie en lewensondersteuningsapparate te toets. Voordat hulle na die Baikonur Cosmodrome vertrek het, het Jasdowski en Kazenko chirurgie op die honde gedoen en die kabels wat van die senders, van die sensors gelei het vir wat asemhaling, polslag en bloeddruk sou meet geïnstalleer. Omdat die bestaande landingsstroot by Turatum by nabij Cosmodrome klein was, moest die honde en bemanning eers aan boord van die toe 104 vliegtuig na Tashkent vervoer word. Vandaar het een kleiner en lichter 1114 vliegtuig hulle na Turatum geneem. Opleiding van die honde het voortgegaan met aankomst daar. Een van die ander honde is hulle in kapsules geplaas om vertrouwd te raak met die voedingsstelsel. Volgens die NASA document is Laika op 31 Oktober 1957 in die kapsule van die satelliet geplaas, 3 dae voor die aanvaarding of die aanvang van die sending. In daardie tyd was die jaar van die temperature by die bekendstellingsterrein uiters koud en hol pyp wat aan een verwarmer gekoppel is, is gebruik om haar warm te hou. 2 assistente is aangewys om Laika constant dop te hou voor lancering. Net voor die opstyg op 3 November 1957 vanaf Baikonur Cosmodrome is Laika se pels in 'n swak alkoholoplossing gespons en versigtig versorg. Terwyl helium op die areas geverf is waar sensors geplaas sou word om haar lichaamsfunksies te monitor. Een van die technici wat die kapsule voorbereid het voor die finale opstyg het gesê dat nadat ons Laika in houer geplaas het en voordat ons die lijk toegemaak het, het ons haar neus gesoen en haar 'n voorspoedige reis toegewens, wetende dat sy sou die vlug nie oorleef nie. Nou die reis self, die precieze tyd van die lancering verskil van bron tot bron en word genoem as 5:30 Moskou tyd, of dat die ander ene sê 7:22 Moskou tyd. Met piekversnelling het Laika sy asemhaling toegeneem tot tussen 3 en 4 keer die voorbekendstellingstempo. Die sensor het gewys dat haar hartklop op 103 sla per minuut voor lancering was en dit het toegeneem tot 240 sla per minuut tydens die vroeë versnelling. Nadat sy die wentelbaan bereik het, is Sputnik 2 sy neuskeel suksesvol weggegooi. Die blok A kern het echter nie geskei soos beplan nie, wat verhoed het
dat die thermische beheerstel stelsel korrek gefunksioneer het. Sommige van die thermische isolatie het losgeskeer, wat die kajuittemperatuur tot 40 graden Celsius verhoog het. Na 3 uur sy gewigloosheid het Laika sy polslag teruggesak na 102 sla per minuut, 3 keer langer as wat het tydens die vroege grondtoetse geneem het. Een aanduiding van die stress waaronder sy was, is daardoor gemeet. Die vroege telemetrie het aangedui dat Laika opgewonde was, maar haar kos het sy toe daarom geëet. Maar daar was verdere berigte ook dat die kos vergiftig was. Ek sal net om sien of dit waar is. Na ongeveer 5 tot 7 uur in die vlug is geen verdere tekens van lewe van die ruimtetuig ontvang nie. Ons luister na Laika Our Hero. En dit is nou weer waar Laika vertel van die finale akelige oomblikke wat sy dit vir ons beskryf. Luister na die woorde.

going to the stars tonight. I just know, don't know exactly how or why. Trevend. Nou, die nalatenskap van Laika se missie. Nou, Laika word gedenk in die vorm van een standbeeld en gedenkplaat by Star City, Rusland, die Russische ruimtevaarders opleidingsfaciliteit. Laika, wat in 1997 geskep is, is achter die ruimtevaarders gepositioneer met haar ore regop. Die monument vir die veroveraars van die ruimte, wat in 1964 gebouw is, sluit ook vir Laika in. Op 11 April 2008, by die militaire navorsingsfaciliteit, waar personeel verantwoordelik was om Laika vir die vlug voor te berei, het ambtenare een monument van haar onthul, wat bo op een ruimtevierpijl staan. Seals en couverte, wat Laika voorstel, is vervaardig, sowel as handelsmerk, sigarette en vierhoekies. Toekomstige ruimtesendings, wat honde sou dra, sou ontwerp word om herwin te word. Vier ander honde is in Soweit ruimtesendings dood. Nou, dit is Bars en Lysishka is dood toe die R7 vierpijl kort na lancering op 28 juli 1960 ontplof het. Nou, Shaiholka en Mushka het gesterf toe Kurabi Sputnik 3 doelbewus met die plofstof vernietig is om te verhoed dat vreemde moontede die kapsule van kan inspecteer na een eiesinnige atmosferische herbetredingsbaan op 1 December 1960. Nou in die populaire kultuur, alhoewel dit nooit gewys is nie, word Laika prominent genoem in 1985 rolprent My Life as a Dog, waarin die hoofkarakter, een jong Zweedse seun, in die laat 1950s sterk met die hond identificeer. Laika, 2007 grafiese roman deur Abad Ziz, is wat die gefictionaliseerde weergawe van Laika se lewe gee, het die Eisner toekenning vir beste publikasie vir tieners gewen. The Mighty Sparrow, wat ons net nou na gaan luister, se 1959 liekie Russian Satellite bespreek Laika se sending. Laika word ook genoem in 2004 liekie Neighborhood No. 2 Laika deur die Arcade Fire, ingesluit op hulle debietalbum Funeral. Max Richter se liekie Laika's Journey van 2002 album Memory House herdenk Laika. Laika is in 2017 Tsjechiese geanimeerde wetenskapsfiksie komedie film of rolprent dan, wat hier Laika geïnspireer is. Nou, ek weet nie, hoe kan hulle dit omswaai in een komedie nie, maar ja. Kom ons luister na die een wat ek nou net gesê het, Mighty Sparrow, wat sing van die Russian Satellite, en onthou, dit is een nabetrachting van die dood, waar hier die moord kreet uitgeskree word van Laika.

Zo is weer eens zo'n lekker stukje ZZ Top muziek stukje daar. En om verder die was in die oren uit te krijgen. Hier is nog zo'n lekker stukje AC/DC.

0: prachtig, prachtig, teens Jordaan. Sy stem is aan hopeloos te vroeg stil geraak. Beautiful Noise, en dan Justin Illusion, Jonita Du Plessis, Franja Du Plessis en Ruan Jos. Nou, kom ons hoor gauw hier, wat sê die bak van Kraaibak, die president van Kraaibak, burgemeester van Kraaibak, die advertensie guru van Ramkat Radio, die man wat saam met sy vrou in die hospitaal gaan lê sodat hulle kan saam uit eet. Hey, Johan, is jy in Alwyna daarom al by die huis? Hoe gaan dit daar, my mater?
1: Nansie, Toy. Nansie. Ja, luister, is bietjie koeler hier by ons. Ek glo daar by julle ook, as ek so die kant toe kyk, is die weer daar by julle ook maar omgekrap, koud. Maar ja, ek is aan weer by die huis.
0: Nansie.
1: Op parool, naam te in de week in die hospitaal. En verder gaan het goed, of het gaan beter, en het gaan beter elke dag zo.
0: Nansie.
1: Waar je om voor dankbaar te wees. Luister, Toy. Ik wil net zeggen, want alsjeblieft, man, alle sterkte voor op die Duitser wat op die oomlik voor behandeling 6 weken in Kiemelie moet doorbrengen.
0: Ja.
1: Zeg voor Piet, alle sterkte.
0: Ja.
1: En voor Frieda, wat ons dan nou die caretaker is, alle kracht en sterkte voor haar ook. En hulle moet veilig wees.
0: Ja.
1: Ja, as jy kan, man, speel aan daar vir Piet een lekker stukje. Ek weet, hy sal nou iets soos die Namakolandse tees of iets van die type goed hou of iets van hom en nie te brein.
0: Ja.
1: Ja, en sê sommer voor my en nie ook nogmaals baie geluk. Hy doek ons in die week vir jou.
0: Okay.
1: Nou toe, man, dan praat ons weer. Lekker aan verder, baie.
0: Yes, Johan. Ja, ek het ergens het ek gesien van Piet wat in die hospitaal is, maar ek het net so met die een oog gevang en met die ander soos is half so by die een kant in, die ander kant uit. So Frieda, ek weet nie of jy daar by Piet in die hospitaal is en of jy luister nie, maar baie sterkte vir jou, Pieta, en ek hoop jy kom sommer weer gezond en sterk daar aan die ander kant uit. Ons hoop, ons glo en so, en ons bid vir jou en alles. En ja, ek het nog nie eens gepraat daarvan nie. Ons het nou net hier, na die volgende 2 songs, gaan ons gauw een bykie voete stamp. Daar is daar 2 lekker nommerkies in. Ek wonder of ek nie moet, het is daar, nee maar wat, ons maak mys hier so, ons het eerst 2 lekker nommerkies hier so, en daar kan ons voete stamp. 2 Keep Moore en Aaron Goodwin nommerkies, en dan daarna gaan ons voete stamp. Maar ek het ons nou een nieuwe story, wat ons nou nie meer een gaskunstenaar het, maar wat ek julle nou genooi het, om vir my so 8 songs en na 10 songs toe, of iets 6 na 10 songs toe aan te stuur, enige song, het hoef nie van een specifieke kunstenaar te wees, en dan net een voice note samen te stuur en te sê, luister, hierdie songs, die 2 of die 3 is vir my oor die, en die, ek hou van dit, en ek hou van die, jy kan 2 of 3 voice note stuur, en dan pas ons het so in tussen 8:30 en 9:30, en dan speel ons sommer so een bykie lekker, kan jy ook sommer so een bykie lekker DJ wees hier op Ramkat Radio. Maar vanavond het ek nou, het ek net gauw hier, kyk gauw vinnig, ek het nou, probeer nou elke aan die ding so interessant as moendlik hou vir die manne. Ja, 3. Ja, ons het ons nou baie groot kunstenaars gehad in Namakoland. Goeie kunstenaars, wat naam gemaakt het en alles, en daar is te veel om op te noem. En ek het nou hier sommer so net 7 by mekaar gesit van die meer bekende Suid-Afrikaanse Namakolandse kunstenaars. En onder andere is die Namakolanders daar in, die Seaboys is daar, Waarsie Visser is daar, Zak van die Kerk, Michiel Vis,

Daar kom nog een paar lekker nommertjies jou kant toe. So, voor nou gaan voete klop, gaan ons eers gou hier met Keep Moore, The Crown, en dan Aaron Goodwin met Lonely Drum.

0: Ja, nou dan gaan jullie daarom seker hom nou lekker voete gestamp, papa. Ek hoop daarom nie, dit is maas te moeg, maas te kwaai nie. En ek hoop daarom jullie het daarom so een lekker nommerkie daar ingekry, Dion. Ek glo so. Want, excuse toch, wie kan nou nie dans met sulke lekker muziekie, hè? Wie kan nou nie dansie? So moet die ding mos loop. So, Willem, snare, Willem Armse, ek dink die ouwe is ons arm, seker nou wil terug gaan by sy kaja, hier in die, wat is die plek sy naam? Jo, nou het ek alweer vergeet, Willem, maar ek weet, jy sal my daarom nou nie kwalik neem daarvoor, ek het te veel mense sy bezigheid wat ek moet onthou, en ding, goed, jy was aan boon in Pretoria gewees, en toe het ek daarom nou, George, daar is hy, net buitenkant George, waar jylle is, jy kom ons daar van bergplaas wereld uit, en jylle is ons nou daar, aan die kant, Mosselbaai, ei, klein brak, groot brak, daar in die wereld, yes, like, waar is my gedagtes of gedagtes, dis omdat ek nou met te veel dinge doen, as hulle sê, ons man kan nie multitaskie, hy kan net een ding op een slag doen, en as ek hier achter die microfoon is, dan moet ek nog praat, en ek moet nog boodskap lees, en ek moet nog muziek recht kry, dis te veel goed, daar loop, spring, val die torpe tykeer af van die stok af, en daar raak het so door mekaar bezigheid, Willem, jy sal my amsieke vergewe, en dan sê Willem, hoe gaan het daar?
1: Hallo meneer Toy, goeienavond, ons is nou weer terug in Centurion, ons was nou van sonig tot vandag was ons daar by Naboom Spruit gewees, by een van boeremuziekobiele se kunstenaars, Connie de Toy en Alida de Toy,
0: yeah.
1: Ons baie lekker gekeier, ons nou hier so tot sonig toe, en dan gaan ons hier vanaan na Hannes Koeman toe, met andere, volgende woensdag aanskakel ons in van Hannes Koeman af.
0: Lekker.
1: En dan gaan ons klaarsort en dan gaan ons weer huis toe.
0: Okay,
1: ons sien uit na julle lekker, na die lekker muziek wat jy vir ons gaan speel, en ons wil weer eens dankie sê aan Johan en Elsbe vir die lekker keier hier by hulle en die gasvryheid en alles.
0: Maar
1: sê vir hulle daar is vooruitzicht vir hulle, ons verlaat hulle sondag. Okay, Toy, lekker aan, wacht vir jou mooie muziek, okay, bye.
0: Daar sê Willem, ja ek dink julle is al by die huis en nou is julle nog steeds daar in Centurion. Nee, maar wat so moet die ding loop, just like so, julle het lekker gekuier en nou hier vanaf nog na Hannes Klerksdorp toe en na Hannes Koeman toe. Ja, jy moet toch volgende week, as jylle daar ingeskakel is, dan sal ek dan maar kyk, jy moet maar vir my so a por aanstuur, en vir my gesê, gooi hierdie song, gooi die song, gooi, maak so, dan speel ons volgende week een bykie van Hannes' eie muziek vir hom op die radio, hoe klink die my maat, en laat hy met ons gesels daar so, hy is ons daarom a man van talent, en gesiene man hier by Ramka Radio, die manne like ons daarom sy muziek, so, nee Willem, keier julle met lekker keier en ek is blij julle is veilig en groete ook daar aan julle gasheer en gasvrou en ek weet, dis lekker mense hierdie, mense wil jy eindelijk hier moet loop, maar as julle nou moeg is vir hulle, sê maar vir hulle, daar is die idee, pak julle tassies en laat julle kei kry. Nou maak ek weer moeilikheid.

Ja, lekker, lekker nommer daai, Craig Sittler met Rock and Roll, Rock and Roll vanavond. Goeienaand, Alta, sy sê baie dankie vir daai twee gunsteling songs van twee gunsteling vriende. En dat sy ook hier een request gestuur, Send Me the Pillow van Bonnie Tyler, ek gaan dit nou vir jou speel, en Brian en Laurie Boegler van Burr, in Ierland, goeienaand, sy sê, hulle sê ook goeienaand, geniet die muziek hier, ander kant die water, baie lekker om van Laurie te hoor, en so van ons vriende daar oor die water. Gert, is jy nou moeg, Isle of Man, wat gaan aan, laat ek aan nie van jou hoor, my mater, praat een bykie, praat een bykie. Man,

dis dan die, hoe kan een mens nou sê, my gemoed is sommer vol, die baie muzikale en talentvolle Mariki Poel, wat daar vir ons, al die muziek, al die klanke kom net uit haar keyboard uit. En ja, ek was bevoorweg haar man Bram, sy broer Lion, ek en hy is groot vrienden, die bly hier in Durbanville. En ek het al een paar keer daar gaan braai, daar kom, dis nog voor hulle Velderhof toe getrek het, daar kom Mariki en Bram, en kom braai hulle saam, daar staan Mariki daar in die kombuis, met daar keyboard, en net so by die achterdeur waar ons uitloop in die binnen, amper sê ek die binnenplein in waar die braai is, daar staan en maak sy vir ons heel aan so keyboard muziek. Just like mense, en hoe waardeer ek het die, dat ek sikke muziek ons so kon groot geraak het die. Nou ja, dis kwart voor nege, ons het nog plek vir so 3 songs sikke of so, en dan moet ek julle groet, John Mellencamp, Deck and Die, Jack and Diane, en Smokey, O'Carroll, en dan kyk eens wat ons nog kan ingooi daar so.

Ik heb gezegd, ik was die leuders geweest dan. De leuders geweest dan. Met when the gold in your hair turns to silver. Wat heb ik in die werkantrie? Ik heb van Nightsmith samen met Avril Lavigne. Can you die from a broken heart? Dan af je Lily Rose met Work Like That. En dan voor jou zo op het binnenkort. Iemand wat vandaag een beetje ouder is. Verjaarsdag op die dag. 17 mei 2026. Is weer tweeënerij. En dan vandaag zijn verjaarsdag. Ik ga af je Nightsmith en Avril Lavigne. Dan af je Lily Rose. Lily Rose. Twee in een rij op pad naar vandaag's verjaarsdag toe.

Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, se kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3 uur tot 5:30, so dis 2,5 uur is een gouwe treffers, en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendings wissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou, as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die bogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word, om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.

zit op een koude dag. Een kachel vier en wijn op een wintersnacht. Gedachten van jou in mijn hart vat vlam. Snoesig toegevouwen ons huisje bij die dam, geef mij een bokskie.

Drie keer is dat van Jim Reeves geweest, dat hier van Ankersing, die ook genaamd William Charles Boardman, of bekend als Billy Forrest. Wat voor jou, Likkie van Dozy in Janel, We've Got Tonight. Dan af jou, als jij ooit donderdagmiddag op TikTok inschakel, of even op je radio, ja, begin bij radio, en als je wil beeld bij je, gaan die TikTok doen. Zo, so, laatst donderdag, wij was dit ons programma, zomaar begin met een levendige Samsung duet, ek en Pieter. We zingen ons Sam, nou, donderdag geweest, Sweet Caroline, met ons vrouwen naam, een thema geweest. En vanavond zing Pieter voor jou, Song Sang Blue. Dan af jou Demi Lee Moore met If I Needed You. Drie in de rij op Ramkat Radio.co.za.

0: Ons hou Ramkat Radiofees by Bergrivieroord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makiti. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Andrei, DJ Pieter, DJ Hanley, as ook DJ Tarsius. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hoope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek, heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-3560-898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Beslis een vir die boeke.
1: Hey body fangs and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Blurry amazing. Okay, thanks. Was jou

Demi Lee Moore geweest als met Arnold Koleski geweest al voor jou met If I Needed You op Ramkat Radio. Wat voor jou Maywood, dan of Maywood met Mano. Dan af voor jou Bobby Angel, Sunday Morning Coming Down. Dan af voor jou Kenny Rogers, op bekende Lucille. Drie naar rij op Ramkat Radio.co.za.

0: got on the phone. Get a life, man. Play voor mensen.
1: Dus toen bedacht je dat Tommy de Hoog geweest of iets van Caroline de Preer geweest. Daar, as soon as I hang up the phone op ramkatradio.co.za. Vanochtend bij ons vanavond, op ons vanavond bij de jachtkamp, mijn vrouw, Christel, mijn kind Krizaan, mijn schoonpaar Freek, als ook voor Theresa en Vanette, als ook voor jou Pieter, wat vanavond weer is bij ons gekeer, dank je voor jou, voor jullie bij, als ook voor Mickey, wat ook die zal bekend worden op TikTok live, zoals de iets op TikTok donderdag, die klein wit chihuahua gekregen met de voorhond, miniatuurvoorhond, wat ook vanavond weer samenkeer die tussen die haas hier achter mij in die jachtkamp. As ek vanavond gesê, ek sal ook vanavond welkom sê vir op Andriet en Andrie van Rooien van Kempton Park, wat op vanavond saamkuier, soos gedeeld sonde aande hier op Ramkat Radio, op die sondag aan Country Show 6 tot 8 op Ramkat. Wat vir jou Alan Ladd, sê dat naam en titel, Wissels, op wat vir jou met Moonlight and Roses, dan af vir jou Likie van Don Williams, I'm Just a Country Boy, dan vir jou Foster en Alan van Ierland, Seasons in the Sun, 3 in die rij op ramkatradio.co. Lekker luister en geniet.

En die opvoedt Ellen voor ons lief en ons zong niet. We zongen die recht in voor ons original Terry Jacks voor ons. Voor Jackson. Terry Jacks voor ons is in de zon. Ik vond dat je zelf niet hebt. Maar in ieder geval. Zo, is er een keer geweest daar van Terry Jacks geweest voor jou. Sinds in de zon geweest daar voor jou. Maar dat hebben we niet van aan het spelen. Maar dat hebben we weer echt in voor jou gemaakt. Een gestaan daarvoor. Zo, maak je dan gezegd. Pas je op veilig geweest de volgende keer toe. Liek je op het voor jou van die koningin van Country Zuid-Afrika, Barbara Ray. Ons zing samen die 4e juli. Zing dat weer bij Polani Park en album. Ikzelf samen met Manny Jackson, Barbara Ray, Tommy Lane en Tina Stelijn. En ons zing weer die 4e juli weer bij Polani Park. 4 juli. Hier jaar zing we daar bij Polani Park net buiten album spreid. So is ikzelf, Tommy Lane, Tina Stelijn, Manny Jackson en Barbara Ray. Je mag die mis niet. Op wat voor jullie nog gezet naar die Queen Saliki. Het liedje genaamd My Homeland. Tot volgende keer. Pas je op veilig wees. Maak het af, Jannie. Nu is zelfs weer is met donderdag met die goeie show. Tot volgende keer. Pas je op. En goodbye.